0: geben.
1: Goeie
0: blik. Ik wil een
1: rustiger
0: blik.
2: Doe die nog eens direct erop,
0: ik wil een rustiger. Ik wil een rustiger.
3: Toen wil gewoon regels.
1: Een goeie. Een goeie.
0: Een rustiger. Ik heb een goede plek. Ik wil een rustige plek. Toen wilde hij een goede gaan dragen. Het is besloten beer.
1: Plek.
4: Rustig, lekker.